0: That was part two of Europoli, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Appilan pappilan apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Nem minden sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka tarka.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Apu papin papu pata pankola kiehu.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu.
1: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
5: Te iubesc.
6: Und das Roy?
7: Ubicem te?
4: Ja, rapid.
1: Je elsker si.
8: Jag elsker dig.
9: Jag elsker dig.
10: Jag elsker.
11: Ti amo.
8: Jag lublu tibia.
12: Seni seviorum.
13: Jo amute.
14: Kohanche.
15: Seretlek.
2: Mina rakastan sinua.
16: Ik hou van jou.
17: Ja te volim.
18: Jo te stimo.
19: Te quiero mucho.
9: I love you.
20: Ik heb je lief.
21: In Hobok?
22: Miluite.
23: Ich hatte gern.
24: Ich liebe dich.
4: Min.
1: Du.
4: Du.
1: Strich.
4: Ba.
1: Oh.
25: Ja, hübbel,
26: jewitsch, schkr, jacker, kr, makker, necker, necker,
27: nettelk, krupp,
28: neck,
29: all, kr,
30: stomach,
31: all,
32: erdot,
33: all,
34: jetz,
35: schwi,
36: ab,
37: jotot,
38: kümmerz,
39: ab,
40: ab,
41: jot,
42: wie kümmerz,
43: kr,
44: schkr,
45: ja,
46: hübbel,
47: all,
48: jewitsch,
49: schkr,
50: jacker, kr,
51: makker,
52: necker,
53: necker,
54: nettelk,
55: krupp,
56: neck,
57: all,
58: kr,
59: stomach,
60: all,
61: erdot,
62: all,
63: jetz,
64: schwi,
65: ab,
66: jotot,
67: kümmerz,
68: krupp,
69: du,
70: neck,
71: jot, jot,
72: wie kümmerz,
73: kr,
74: schnapp,
75: Dit
76: wat
77: de
78: na
79: prep
80: op
81: op
82: op
83: op
84: op
85: op
86: op
87: op
88: op
89: op
90: op
91: op
92: op
93: op
94: op
95: op
96: op
97: op
98: op
99: op
100: op
101: op
102: op
103: op
104: op
105: op
106: op
107: op
108: op
109: op
110: op
111: op
112: op
113: op
114: op
115: op
116: op
117: op
118: op
119: op
120: op
121: op
122: op
123: op
124: op
125: op
126: op
127: op
128: op